0: Well, this record is winding down toward its end now.
1: Schwo, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, fuh, f